hebben we nog de muziek. Ik ga trainen met oordop op, want hier binnen dat is allemaal mainstream, vind ik kutmuziek. Daar kan je natuurlijk nooit op presteren. Dus je moet muziek selecteren waarvan je agressie kan opwekken. Dus zorg dat je even een lekkere beat hebt, veel beats per minuut. Je moet alvast inbeelden dat je je max 10 keer zo door te pavelen. Hey, rood! Vooruit! En je moet een beetje agressief worden! Dat mag best, want we zijn niet bij de gym! En we zijn hier niet bij de balletclub!

0: Godver. Dan lukken je nooit geen kankerrieten ze nou iets hoor.
1: Zo, maar dat het door elkaar heen gaat grommel.
0: Krijg toch de perskankertering, godverdomme, van dat bloedkankerding.